Ik verabschiede mich van jullie van jou. In Lujund en ook waar de nächste Mal te horen. Onze onschrift is Box 248, Guatemala, Chihuahua, Mexico, 31500. Ons telefoonnummer is 625-584-1080. Onze godsdiensten die vangen zondag klok 9 aan met zondagschool. In klok 10 is de hauptgottesdienst in zo'n uwe klok 6. En naast dit in ook een kamer 22 Blumenuhr.